0: kopiëren. Geen ID niet proberen. Ga naar huis, je komt niet binnen. Hè? Domme jongens aan de drank. Hè? Met domme jongens in Japan. Dans met mijn Mars, ik sta never aan de kant.
1: Hey, Breta, you like it también, en sintonía. Comenta usted hoy. Bienvenida a la Mega 98.